0: Maar toen gebeurde het wonder. Met een derde beenworp vloerde Geesink zijn tegenstander, stortte zich met zijn volle 110 kilo op hem en maakte zich met een wurgende houtgreep meester van de wereldtitel. Een wild tumult brak los. 400 Nederlandse supporters bedolven Geesink onder een enthousiasme.
1: Anton Geesink werd in 1961 wereldkampioen judo. En ook in Nederland kwam het eerste popprogramma op tv. Herman Stok luisterde samen met een panel naar de nieuwste singles.

0: Goedenavond, dames en heren. Ik heet u van harte welkom bij de eerste aflevering van ons programma Top of Flop. En dan gaan we meteen verder met het eerste plaatje te draaien. Dat wordt dan Little Ship van de Blue Diamonds.
1: Nou, ik vind ze steen goed. Ik kan lekker met ze voetballen elke dag, dus ik vind het makkelijk.
2: Ik vind ze mythisch. Ik vind ze fantastische Blue Diamonds. Enorm.
0: Dat zijn dus 1, 2, 3, 4 maal top. Dat wordt dus voor de Blue Diamonds een top.
3: Op Paleis Hurst en Bos in Den Haag ontving Hare Majesteit de Koningin de Amerikaanse minister van Justitie Robert Kennedy en diens echtgenote in audiëntie.
4: Strong impression is that they have no intention of making an attack in the immediate future.
5: Robert Kennedy doelde op Indonesië dat Nieuw-Guinea graag wilde inlijven. In oktober werd het door Nederland overgedragen aan de Verenigde Staten.

0: en sta heel wijs.
1: Hou je geduist en geef mij eentje plaatsbewijs.
0: Ik zei luister schat, dat ja echt dat. We rappen de F4, een tramcard had. Toen kwam de chauffeur en die sloot de deur. En zij doet net zijn grote schut.
2: Ik heb een mobilifoon en jij hebt pech. Want de politie is al onderweg.
0: Ik zei luister.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free. Weektopper bij de lokale Omroep Goorlen.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free. Weektopper bij de lokale omroep.

Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorle.nl.

0: shalomopgoorlen.nl.
1: Niet leuk. Hé, hey, jongens.
2: Hey Fransie, heb jij één voor mij?

0: Dit is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free. Weektopper bij de lokale omroep.

Martika hoorde je met de Toy Soldiers aan het begin van dit ochtendradioprogramma. Voor de Wekker Wakker op deze dinsdag. We zijn 29 september alweer. Ja, het gaat hard. Ik moet even kijken, want ik zag hier wat liggen. Ik dacht, oh ja, het is waar ook. Dat liedje, dat moeten we straks even gaan draaien. CD-singeltje, lekker ouderwets. Ja. Goed, voor de Wekker Wakker. Het is vandaag dinsdag 29.9. Ja, een masterstudent psychologie die tijdens een tentamen met toestemming naar het toilet ging, die heeft toch de regels overtreden. De examencommissie van de Tilburg University die verklaarde het tentamen ongeldig. Zo heeft de regionale omroep gemeld. Ja, de student moest tijdens het tentamen ouderpsychologie dringend naar het toilet. Nou ja, ze vroeg hiervoor toestemming aan de enige surveillant die in de kleine zaal met 30 studenten was. En die vertelde dat ze moest wachten totdat de tweede surveillant gearriveerd was. Nou ja, om fraude te voorkomen mag een student alleen onder begeleiding de zaal verlaten. Nou ja, na 15 minuten werd de nood te hoog en gaf de surveillant toch toestemming om zonder begeleiding naar de wc te gaan. Nou ja, bij terugkomst moest de student een formulier ondertekenen en een identiteitsbewijs laten zien. In dat formulier stond dat ze zonder toezicht de zaal had verlaten. Ja, hierop besloot de examencommissie uiteindelijk dat niet kon worden vastgesteld of ze de tentamen zelf gemaakt had. Ja, ook schriftelijk verweer is er geweest van de student. Maar de commissie die hield voet bij stuk en moest de student het tentamen opnieuw maken. Ja, de student die vindt het niet eerlijk. Volgens haar had de universiteit vooraf moeten zeggen wat de consequenties waren van haar onbegeleid toiletbezoek. Ja, ook had ze geen keuze omdat ze op dat moment geen tweede surveillant had. Ja, de universiteit heeft nog geen commentaar gegeven. Ja, als je dan niet weg mag en je moet een kwartier wachten en er komt maar niemand. En je raakt anders je tentamen kwijt. Ja, ik zou dan gewoon in die zaal gaan pissen. Ja, ik zou gewoon een hoekje uitzoeken. Ik zou daar gaan pissen. Ja, en zeggen, ja, sorry, ik mag de zaal niet verlaten. En ik moet toch nodig naar de toilet. Dus dan doe ik het hier maar. Ja, en dan kijken ze maar raar. Maar ja, dan heb je in elk geval lik op stuk gegeven. Hè? Dat zou ik dan doen, hè, persoonlijk. Hè? Ja. Maar goed, dat eventjes terzijde. Het is vandaag dinsdag, 29 september. Welkom, dit is Voor de Wekker Wakker. En we zitten weer helemaal vol, dus we gaan beginnen.

jaren 80, Level 42 en Love Games bij Voor de Wekker Wakker. Ja goed, kijk even naar het nieuws. Ja, de hitte van de afgelopen zomer heeft de economie naar schatting 9,2 miljard gekost. Ja, zo behoren de Europese landen Nederland en België tot de 5 zwaarst getroffen Europese economieën. In totaal drukken de hittegolven van 2026 de economische productie in heel wat Europese landen. Ja, naar schatting met 113 miljard. Dat blijkt uit het nieuwe Climate Economics Report 2026 van een kredietverzekeraar. Alleen Italië en Duitsland en Frankrijk lopen volgens het onderzoek meer economische schade op dan Nederland. Ja, België loopt ook heel veel schade op. Ik zie staan 9,4 miljard. En samen zijn deze 5 landen goed voor 81% van de Europese verliezen. Ja, het gaat hierbij niet zozeer om de directe zichtbare schade, zoals bijvoorbeeld oogsten die mislukt zijn door de hitte, of schade aan de infrastructuur, maar vooral om productiviteitsverlies. Ja, zo heet dat, hè. Dus veel schade door de hitte. Ja. Goed, nog meer nieuws vandaag. De eerdere uitspraak van de premier Rob Jetten dat de organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek zouden moeten geslagen, was volgens de premier een slip of the tongue. Hij beloofde om voortaan beter op zijn woorden te letten. Ja, Jetten deed de uitspraak afgelopen zondag op het congres van zijn partij. Het ging in een vraaggesprek over organisaties die de rechten van bijvoorbeeld queerpersonen, vrouwen en mensen van een andere afkomst willen inperken. Die gaan we niet laten winnen, zo zei hij. Die gaan we vol op hun bek slaan. Dat zei Jetten op het podium van het congres. Dat had hij beter niet kunnen doen, want hij heeft veel tegenval gehad. En de populaire Turkse stand-up comedian Deniz Goktaş is tot 19 maanden cel veroordeeld. Hij zou president Erdogan zeg maar beledigd hebben en van religieuze waarden. Hij werd vrijgesproken van het aanzetten tot misdaad. En hij mocht in afwachting van het hoge beroep op vrije voeten de rechtszaak af gaan wachten. En ja, Goktaş werd op 2 juli aangehouden. Toen hij terugkwam van vakantie, hij had net een voorstelling op YouTube geplaatst, waarin hij onder andere zei dat Erdogan een dictator is, psychische hulp nodig heeft en zich schuldig maakt aan vriendjespolitiek. Nou ja, de video is veel bekeken, 15 miljoen keer. Fragmenten ervan werden massaal gedeeld op social media, totdat die om veiligheidsredenen is geblokkeerd. Dus de video kun je dus nu niet meer bekijken, nee. Goed, het weerbericht vandaag. Regelmatig de zon met wat hoge wolkenvelden. Kijk, dat is weer een nieuwe benaming. We hebben te maken met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Het wordt uitzonderlijk warm met temperaturen tussen de 25 graden in het westen van het lage land tot 28 en 29 graden in het zuidoosten. Ja, dus vandaag wordt een warme dag, mensen.

beetje apart, het dagtoppen, maar wel lekker. Een beetje apart, hè? Take the Box, baby, van One E Bucket. Bakpit, moet ik eigenlijk zeggen, is vandaag de dagtopper op deze dinsdag, de 29e september. Ja, vandaag is het trouwens de heilige Michael. Het is een wispelturige weersvoorspeller. Aan de ene kant belooft deze heilige een nazomertje. Ja, hij zegt onder andere 8 dagen zonneschijn geeft Michael om wel te zijn. Maar de vreugde zal van korte duur zijn. En dan hebben we ook nog eentje. Michael brengt de winter onder zijn kiel. De zomerkleren kunnen de kast in. En de heilige die verbiedt het strooien hoed en linnen kiel. Kijk, dat zijn leuke teksten van het verleden die nog steeds op tegeltjes voorkomen. Als je bijvoorbeeld in de kringloopwinkels bijvoorbeeld kijkt naar wat oude spulletjes voor weinig geld. Dan zie je die tegeltjes nog wel eens voorbij komen waar deze teksten op staan. Hè. Ja, vandaag hebben we dus het Sint-Michels-zomertje. Want zo wordt hij ook wel genoemd. Nou, ja, vandaag, ik had het al gezien hè, en ook al gezegd, het wordt vandaag warm weer. Ja, nou hopen dat het er beter uitkomt dan gisteren. Want ik had gisteren ook al mooi weer voorspeld. En nou ja, toen ging het in één keer in de middag regenen. Dus dat viel wel een klein beetje tegen. Maar goed.

Liefde is lekker, maar lekker is niet altijd liefde. Ja, het is Donna Gillissen die we horen. Ja, ze heeft al zeg maar meegedaan aan diverse wedstrijden. Onder andere in Tiel. Daar had ze het Smartlap talentenjacht gewonnen. En ook bracht ze onder een artiestennaam in samenwerking met Virgil Voer de track Liefde is lekker, maar lekker is niet altijd liefde uit. Nou ja, dat liedje dat hoorde je dus net voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Goed, het is druk op de weg. De A15, de N3, oppassen geblazen. Dat zijn de enige op dit moment. Vooral Dordrecht-Papendrecht, daar zijn wegwerkzaamheden. En daar is vooral bij Dordrecht Centrum, wordt daar aan de weg gewerkt. En daar is ook, er zijn ook bepaalde wegen afgesloten. En dat betekent dus opstoppingen. Dus als je daar naartoe gaat, hou daar een klein beetje rekening mee.

beste zangers, de beste zangers, de beste zangers van 2024. Tangoween en I Dream to Dream. Ik ben trouwens benieuwd of dit jaar de beste zangers ook nog terugkomen, hè, met wat liedjes. Want ik vond het wel leuk, hè, dat artiesten dan weer liedjes van andere artiesten deden. En dat op een hele bijzondere wijze. Hè? Ja. Goed, voor de Wekker Wakker, ja, dan worden wel wat wedstrijden georganiseerd. Ja, en zo was bijvoorbeeld ook nog de wedstrijd De Lekkerste Bal Gehakt 2026. Ja, de gehaktbal is onmiskenbaar in de keuken. Nou ja, ambachtelijk bereid, herkenbaar, vaak rond van vorm, sappig en vol van smaak. Ja, slagers uit heel de lage landen hebben laten zien waarin hun gehaktbal zich onderscheidt. En ja, ik vind bijvoorbeeld een gehaktbal, ik vind het best lekker. Maar een gehaktbal moet niet helemaal rond zijn. Ik vind, dan moeten er ook wat hoekjes en wat haakjes en ja, toch een beetje een aparte vorm hebben, zeg maar. En dan vind ik hem met uitjes ook wel lekker. En dan wordt zo'n gehaktbal, zeg maar, gedraaid. En dan komen er uitjes binnenin. Vind ik ook heerlijk. Een klein beetje sambal erbij, hou ik ook wel van. Dus wat dat betreft, nee. Gehaktballen zijn er in veel geuren en smeuren, hè, zeggen ze wel eens. Ja, in Akkrum bijvoorbeeld is een keurslagerij in de top 10 terechtgekomen. Ook een slager uit de Buitenpost, uit Berkel en Rode Reis. Daar is een slagerij in de prijzen gevallen. In Dordrecht, Eindhoven, Honselersdijk. Ja, daar zit ook een goede slager schijnbaar. Ook in Drunen en in Maden. Ja, de Lekkerste Bal Gehakt 2026. Moet je nagaan. Ja, de coördinatie van de keuring die lag in handen van de vakopleider Voet. Ja, zo werd ook de keuring begeleid. En een onafhankelijke vakjury die heeft de producten beoordeeld. Ja, de gehaktbal van 2026. En dan wel de lekkerste gehaktbal.

0: www.goorle.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Dit is de hele week onze weektopper.
4: Ik ben Lars, liedzanger van de Meer. En deze week is onze debuutsingle Free. Weektopper bij de lokale omroep Goorle.

0: Dit is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free. Weektopper bij de lokale omroep.

0: heerlijk samen.
1: Ik wens jullie een behouden van...
2: Het klinkt zo mooi.
3: Ik wens jullie geweldige seksmaatregelen.
2: Geluk veel jullie.
0: Veel geluk samen. Lots of love and happiness.
4: Prachtig. Kut.
5: Cool.
6: Ga je nog aantikken of niet?
7: Ja, sorry.
6: Ja.

0: 1044.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free. Weektopper bij de lokale omroep Koorlen.

0: Beste vrienden, jullie luisteren naar Lokale Omroep Gorle. Dit is Erik van Kronstad 23. Een Noorse baan uit Bergen. Jullie staan op het punt onze single Helgen van het aankomende album Sommermarkeer te horen. Blijf de hele dag luisteren naar Goolse Groeven.
1: Lokale Omroep Gorle.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: Dit is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free. Weektopper bij de lokale omroep.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free. Weektopper bij de lokale omroep Koorlen.

0: Dit is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free. Weektopper bij de lokale omroep.

Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorle.nl.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free. Weektopper bij de lokale omroep.

La mer. La mer.

pluie, la mer, au ciel d'été.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale Omroep.

0: Hey jongens!
1: Hey Fransie! Heb jij één voor mij? Heb je één?

0: Dit is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale omroep Koorlen.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free. Weektopper bij de lokale omroep.

do facão.

0: Kostijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee.

En dan zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch de jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt pas reuze in.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free. Weektopper bij Lokale Omroep Voorland.

0: eindexamen.
1: Ik wens jullie een behouden van...
2: Het klinkt zo mooi.
3: Ik wens jullie geweldige seks na het
2: huwelijk. Geluk veel jullie.
0: Veel geluk samen. Lots of love and happiness.
4: Prachtig. Kut.
5: Cool.
6: Ga je nog aantikken of niet?
7: Ja, sorry.
6: Ja.

0: 4-4.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free. Weektopper bij Lokale Omroep Koorlen.

0: Beste vrienden, jullie luisteren naar Lokale Omroep Gorle. Dit is Erik van Kronstad 23. Een Noorse baan uit Bergen. Jullie staan op het punt om te zingen Helgen van het aankomende album Sommermarkt te horen. Blijf de hele dag luisteren naar Goolse Groeven.
1: Lokale Omroep Gorle.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: Dit is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free. Weektopper bij de lokale omroep Koorlen.

0: Dit is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale omroep Koorlen.

Dat kan me niet schelen. Laat ze maar praten. Ik trek me er niks van aan. Want een misstap in het leven, ach, dat maken zoveel. Haast ieder mens

op Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

Max era Max, più tranquillo che mai. La sua lucidità

0: www.goorle.nl. Begin het live om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale omroep Goorle.

0: iedereen bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: Ik wens jullie een behouden van...
3: Dit klinkt zo mooi.
4: Ik wens jullie geweldige seksmaatregelen.
3: Geluk. Veel jullie.
1: Veel geluk samen. Lots of love and happiness.
5: Wacht even. Kut.
6: Cool.
7: Ga je nog aantikken of niet?
8: Ja, sorry.
7: Ja.

De Dijk en Ik Kan Het Niet Alleen in Countdown. Absolute rock and roll. Straks hoor je meer over het Goud van Oud Live Festival. Nu eerst een van die groepen die er optreedt. Ze waren in de jaren 70.

0: Dit is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free. Weektopper bij Lokale Omroep Koorlen.

0: omroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.
2: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free. Weektopper bij de lokale omroep Goorlen.

0: goorle.nl.
1: Niet leuk. Hé jongens.
2: Hé Fransie, heb jij één voor mij? Heb jij?

0: Dit is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free. Weektopper bij de lokale omroep Polen.

0: iedereen bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: Ik wens jullie een behouden van...
3: Het liefst zo mooi.
4: Ik wens jullie geweldige seks na het huwelijk.
3: Geluk veel, jullie.
1: Veel geluk samen. Lots of love and happiness.
5: Prachtig. Kut.
6: Top.
7: Ga je nog aantikken of niet?
8: Ja, sorry.
7: Ja.
9: Oh,

0: www.radioleppe.nl.
1: Golse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Ik ben Lars, liedzanger van de Meer. En deze week is onze debuutsingle Free. Weektopper bij de lokale omroep Goorlen.